0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio.

0: taxi bestellen, Taxi Kust te bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Man, zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3:00.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: Heel de fietsroute.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 4 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

te verliezen. Ik wist niet dat ik rijk was. Angst voor armoede. Te lang gezeten zonder cash. Angst voor morgen. Was gisteren zoveel beter dan. Angst voor de dood. Dat ik lever mijn vrouw in doge kijk. Hoe hoger de klim, des te dieper de val. Angst om te missen. Het is makkelijker als je van niks houdt. Clichés zijn simpel. De waarheid complexer. God kent alle feiten. Deze is mijn versie.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: De Entertainment Company presents de grote

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Welkom.
3: Hey, this is Joe Cocker.
4: Hi, I'm Gloria Estefan.
5: Hi, this is Peter Cetera.
6: Hi, this is Pat Benatar.
7: Hey, this is Meat Loaf.
8: Hi, this is Kim Wilde.
9: De Golden Hits Erleer.
10: Dit is Radio On.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
3: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink lijdt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

Er zijn mensen die beweren dat wonderen niet meer bestaan. Nu, ik ben het niet met die pessimisten eens. Kijk maar eens om je heen. Elke druppel regen die in de Sahara valt, is een wonder. Of de mooie bouwwerken die door mensen zijn gemaakt. De Golden Gate Bridge bijvoorbeeld. Of de Taj Mahal. Het zijn stuk voor stuk grote en kleine wonderen. Of neem nu het leven op zich. Het is toch al geweldig dat er tegenwoordig baby's geboren kunnen worden uit reageerbuisjes. Zelfs als de vader al lang dood is. En ook bepaalde dingen, die heel vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks bestaan, mogen best een wonder genoemd worden. Moeder natuur doet het zomaar voor ons, zonder dat we erom vragen. Als ik lees over Captain Cook, of over de hangende tuinen van Babylon, of als ik luister naar Jimi Hendrix, dan kan ik alleen maar zuchten van verwondering. Kon ik maar zulke dingen, denk ik dan. Maar ja, ook al verbaas ik me over al deze dingen, er is ook het een en ander niet goed geregeld. Vrede op aarde bijvoorbeeld. En het einde van alle oorlogen. We willen het allemaal en toch kunnen we dat wondertje niet echt bekomen. Als iedereen nu vrij kon zijn en als alle kinderen in de wereld nu genoeg eten hadden en schone kleren zouden dragen, dat zou pas mooi zijn. Mensen die door een zware hartoperatie gered worden, een rustige zondagochtend met een kopje thee, de Mona Lisa die maar blijft glimlachen. Het zijn allemaal onbegrepen wonderen in ons bestaan. Maar laat die ene wens nu ook eindelijk eens werkelijkheid worden. Dat we gewoon in vrede met elkaar kunnen leven. Dat zou pas een groot wonder zijn. The Miracle Queen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

fietsroute. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eiken.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Stad Brussel wil een nieuwe Nederlandstalige schoolcampus bouwen op de site van Tour en Taxis. De campus moet plaats bieden aan 800 leerlingen en combineert basisonderwijs, secundair onderwijs en sportinfrastructuur. Het definitieve ontwerp wordt bepaald via een ontwerpwedstrijd. Dat maakte het kabinet van Schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Anaïs Maas, van Vooruit op maandag bekend. Er kan dit weekend dan toch niet gezwommen worden aan het MAS in Antwerpen. Bij een eerdere controle leek de blauwe alg in het water verdwenen, maar nu blijkt die toch terug te zijn. Een voorstelling van de zomer van Antwerpen die op het water zou doorgaan, is ook geannuleerd. Drie gangsters hebben een gewelddadige inbraak gepleegd in een slagerij in het centrum van Meissen. De overvallers drongen de winkels morgens vroeg binnen op het moment dat de zaakvoerders toekwamen om hun slagerij te openen. Ze bedreigden de zaakvoerders en namen het kassasysteem mee. In de sporthal van Kampenhout begonnen maandag werken om asbesthoudende platen te verwijderen in de danszaal en de cafetaria. Dat is opmerkelijk, want bijna 20 jaar geleden, in 2007, werd de sporthal nog asbestvrij verklaard. Maar een nieuwe medewerker van de gemeente had daar bedenkingen bij en daarom werd vorige maand een nieuw asbestonderzoek uitgevoerd. Woensdagnacht is het raam van een woning aan de Keldermansvest in Mechelen beschadigd door een ontploffing. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en de politie bevestigt het bericht. Mogelijk is er vuurwerk afgestoken. Er vielen geen gewonden. Het is niet duidelijk waarom deze woning het doelwit werd.
4: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat gedruppel of wat regen vallen. Het blijft echter vrij zacht met maximaal van 18 tot 24 graden.
4: Welkom.
6: Hi, this is Janet Jackson.
7: Hi, this is Sting.
8: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hello, I'm Phil Collins.
4: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maxima tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ommeland Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio, Nieuwsflits.
3: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit. En moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

0: Een oudere rijke dame komt bij de plastische chirurg. Kunt u een schoonheidsfoutje bij me weghalen, vraagt ze. De arts bekijkt haar aandachtig en schudt dan meewarig het hoofd. Onthoofden doen we hier helaas niet, mevrouw. Een tandarts tegen een patiënt. Zou u zo vriendelijk willen zijn even hard te schreeuwen? Waarom, vraagt de patiënt. De tandarts zegt, zoals u hebt gezien zit mijn wachtzaal heel vol en ik zou om 17 uur naar het voetbal willen kijken. Een man en een vrouw komen bij de dokter en de vrouw vraagt of hij nu doof is of Alzheimer heeft. Nu, zegt de dokter tegen de man, we moeten een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster hebben. Wat, wat? Een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster. Wat, wat? Zegt hij. Waarop de vrouw antwoordt, hij wil je onderbroek.
1: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio On.

0: heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: Radio Ommeland.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
4: In de Duivenmelkerstraat in Anderlecht is vrijdagochtend het lichaam van een vrouw aangetroffen. Mogelijk gaat het om een verdacht overlijden. Dat bevestigt het parket. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van het overlijden loopt nog.
1: De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkenmeers. Komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
4: De Poolse pater oblaat Adam Hetman heeft er zijn laatste misviering in Limburg op zitten. In een volle kerk in Genk nam hij afscheid van de Poolse gemeenschap uit Genk en Maasmechelen. Tegen zijn vertrek was veel protest. De Poolse gemeenschap vraagt dat er snel een nieuwe priester komt.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat gedruppel of wat regen vallen. Het blijft echter vrij zacht met maximaal van 18 tot 24 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en Omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van toploge Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.
0: 104.9 FM.

0: vier getalletjes om te onthouden. 1049 voor Brugge en Oostkamp is dit Radio Ommeland, maar niet enkel op FM. Je kan ons ook beluisteren via het internet. Loop even langs op onze website www.radioommeland.be en daar vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
8: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 8 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
10: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Ik moet nog dikwijls terugdenken aan die nachten toen ik nog jong was. Toen jij als enige mij gezelschap hield. In het donker zag ik alleen maar het blauwe schijnsel van je lampjes. Op zulke momenten had ik verder niets nodig, behalve jij, mijn trouwe oude radio. Ik hoorde ze allemaal, al die sterren van toen. Ik luisterde vol spanning naar de hoorspelen of naar de shows die werden uitgezonden. Shows met een lach en een traan. Ze kwamen door de ether vanzelf bij me thuis. Maar wat is er nu van je geworden? Voor de meesten ben je niet meer dan achtergrondgeluid. Een muzikaal behang voor al die jongens en meiden die niet beter weten. Ze denken er niet bij na als ze je aanzetten. Behalve dan als je er eens een keer niet bent. Vroeger had je tenminste nog macht. Toen was jouw glorietijd. Maar het lijkt nu wel echt alsof het stilletjes aan tijd wordt om te gaan. Want ze willen tegenwoordig liever alles zien in plaats van horen. Videoclips op tv, uur na uur. We zijn gewend om te kijken in plaats van te luisteren. Daarom hoop ik maar dat je ons nooit zult verlaten, oude vriend. Ik zou niet meer zonder je kunnen. Blijf dus nog even wat langer. Voor als we al die beelden moe zijn geworden. Want ik weet zeker, jouw glorietijd komt wel weer eens terug. Als we het gebabbel op tv echt beu zijn geworden. Radio Gaga, dit is Queen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De Hannibal-broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselaar, zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regionieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: De Entertainment Company presents de grote kerk.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: Tijdens de maand augustus hebben jobstudenten Astrid en Jitse naar schatting zo'n 200 sigarettenpeuken opgeruimd in de Kalmthoutse Heide. Heel wat bezoekers negeerden een rookverbod, wat het risico op natuurbranden vergroot. Sommige mensen zijn verslaafd en kunnen het gewoon niet laten, zegt jobstudent Astrid de Mullenmeester. De gemeente Zoersel gaat het sluipverkeer weren uit de woonwijken tussen Halle en Sint-Antonius. Alleen plaatselijk verkeer mag er nog door. Er komen vanaf november borden om dat aan te geven. De politie is gevraagd om extra te controleren. We gaan tellingen houden en evalueren na 6 maanden, zegt schepen van mobiliteit Danny van de Velde van N-VA. De dorpsdichter van Bertum heeft samen met enkele andere dichters uit de gemeente 2 poëziewandelingen uitgestippeld. Onderweg kan je poëzie beluisteren via een QR-code. De gedichten zijn geschreven door verschillende dorpsgenoten en sluiten mooi aan bij de plaats waar ze horen te zijn. In Deurne bij Diest is het nieuwe ontmoetingscentrum opengegaan. Inwoners kunnen er bijeenkomsten of feesten organiseren. En het wordt een nieuwe thuisbasis van voetbalclub SK Deurne. De opening van de SOC, zoals het ontmoetingscentrum heet, was het project van schepen Monique de Dobbeleer, die pas overleden is. Dat maakt de opening emotioneel.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat gedruppel of wat regen vallen. Het blijft echter vrij zacht met maximaal van 18 tot 24 graden.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: bovenaan. Dan kan je daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de 4 hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilewee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de 4 hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: Politie Laanaken Maasmechelen heeft samen met Politie Antwerpen een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal gezocht werd. In ons land kreeg hij al 37 maanden cel voor oplichting. In Duitsland wordt hij gezocht voor seksueel geweld. De stad Leuven lanceert een nieuw kwaliteitslabel voor cafés. Het Leuvens Caris label. Dat label krijgen cafés en danscafés die actief inzetten op inclusief, veilig en zorgzaam uitgaansleven. Daarnaast ondersteunt de stad deelnemende horecazaken met begeleiding en financiële steun. In Lommel zijn zaterdagmiddag twee inwoners herdacht die 110 jaar geleden omkwamen aan de dodendraad. De dodendraad werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter aangelegd tussen bezet België en het neutrale Nederland. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Kunstenaar Karin van Omere ontwierp een kunstwerk om de slachtoffers te herdenken.
0: Met het thema Wild van Verbeelding lokte de 131ste editie van het Bloemencorso bijna 50.000 mensen naar Blankenbergen. Het bleef droog en het publiek werd getrakteerd op een verrassingsoptreden van Marina Wally. Er was enorm veel volk, zo bevestigt David de Wolf. Hij is al 5 jaar regisseur van de stoet.
9: Het stadsbestuur van Genk en Racing Genk bundelen de krachten voor een nieuwe campagne tegen afval op straat en in het stadion. Ze willen Genkenaren en ook alle supporters bewust maken van de impact van hun gedrag. Afval hoort in de vuilbak. Niet op straat klinkt het. Een propere stad, daar spelen we allemaal voor.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat gedruppel of wat regen vallen. Het blijft echter vrij zacht met maximaal van 18 tot 24 graden.

Ik zou maar binnen blijven vandaag, want ik zie de bui al hangen. Volgens mij zijn er moeilijkheden op komst waar we niet meer onderuit kunnen. Het dondert en bliksemt al in de verte. Pas maar op, voor je het weet is het noodweer bij jou. Het hangt al een tijdje in de lucht. Zoals het nu gaat in deze wereld kan het niet lang meer goed gaan. We hebben het er zelf naar gemaakt met ons gedrag. De mensen kunnen elkaar niet meer luchten of zien, lijkt het wel. Dan roep je al het onheil vanzelf over je af. Blijf daarom maar thuis vanavond. Barricadeer de deuren en duik weg achter de bank. Want voor je het weet grijpen de donkere donderwolken je bij de kladden en ben je er geweest. Geloof me, deze bliksemschichten zijn voor niemand bang. Ik hoor de donder al in de verte rollen. Als een orkaan zal het onheil over ons heen komen. Dit moet wel het einde zijn waar ik al zoveel over gehoord heb. De kolkende rivieren stromen over. Hun geraas overstemt het gegil van angst en woede. Maar wij hebben onze zaakjes toch wel op orde. Wij zijn toch wel goed gewapend tegen alle gevaren. We moeten hier even doorheen. Maar als het achter de rug is, komen wij er juist sterker uit. Dus laat die dreigende maan maar schijnen aan de gitzwarte hemel. Wij tweeën overleven het heus wel. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja.
4: Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
8: Euroshop. Ribbetjes aan go-go bij Quiz in Oostende.
9: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 10:00.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-rode duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
11: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

groot zit zoals de einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Brutte pech voor Jesse Bissiwoe, de 18-jarige aanvaller die deze zomer een droomtransfer maakte van Club Brugge naar FC Barcelona, moest per brancard van het veld worden gedragen nadat hij zwaar werd geraakt aan de enkel. Na de wedstrijd verscheen hij ook met krukken en het zag er niet goed uit.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Een bezorgde Belgische toerist heeft de Franse politie in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Onze landgenoot hoorde tijdens een bergwandeling noodkreten en belde in paniek de hulpdiensten. Die rukten dan ook massaal uit. De noodkreten wachten ook een zoekactie en krijgt ook een bizarre wending. Het incident gebeurde nabij Lac du Forlet, een bergmeer in de Franse gemeente Saulzern. De noodkreet werd serieus genomen. Men ging op zoek. Het bleek te gaan om een lokale boer die de avond voordien heel luid zijn koeien bij elkaar aan het roepen was. Het ministerie bleef dus wel onopgelost.

Het was in het oude gedeelte van New Orleans dat hij haar voor het eerst zag. Hij zag haar lopen op straat op zoek naar wat klandizie en hij was meteen onder de indruk. Toen ze hem uitdagend vroeg, hey vriend, wil je het niet eens een keer met mij proberen, kon hij zichzelf al niet meer inhouden. Niet veel later zat hij zenuwachtig in haar kitscherige kamer te wachten op wat komen zou. Terwijl zij zich wat opfriste, dronk hij bijna al haar muskaatwijn op. Of het de spanning was, de wijn of het gevoel van haar zwarte satijnen lakens, wist hij niet. Maar later die avond kon hij zichzelf niet meer beheersen. Want toen hij haar lichtbruine, zachte huid voor het eerst aanraakte, zo zacht als haar satijnen lakens, werd het beest in hem wakker. Datzelfde beest dat niet veel later alleen nog maar om meer kon vragen. Maar nu is hij weer thuis, de brave huisvader. Hij doet weer keurig zijn 9-tot-5 baantje in zijn grijze, kleurloze bestaan. Maar als hij s'avonds gaat slapen, willen de oude herinneringen nog wel eens bovenkomen en roept hij in zijn slaap weer datzelfde als toen: meer, meer, meer. En dat allemaal dankzij die ene vrouw die hem zo zwoel in het Frans vroeg of hij de nacht met haar wilde doorbrengen. De nacht van Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? Hier is La Belle.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West

Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerij.nl.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
6: Er zal deze zomer niet in open water meer gezwommen worden in drie zones die Gent daarvoor had ingericht. Het proefproject dat van 13 tot 30 augustus liep, draait zo uit op een ontgoocheling. Gent investeerde bijna 90.000 euro. De blauwalgen blijven woekeren. We hebben een constante hittegolf gehad, aldus schepen Joris van den Broeke van Voor Gent. In Nijlen start de gemeentelijke basisschool Goezo, Kerkenblokken, het schooljaar met een nieuwe speelplaats. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum naast de school mogen er gebruik van maken. Ze kunnen er buiten de schoolhuren een wandeling maken of er met hun bezoekers buiten vertoeven.
7: In Limburg leverde vorig jaar 54,2% van de aanvragen voor de opvang van baby's en peuters geen plaats op. Volgens werkgeversorganisatie Unizo Limburg is dat tekort problematisch voor ouders, maar ook voor werkgevers. Daarom vraagt Unizo aan de Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit om extra opvangplaatsen te voorzien.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws. En

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Tavernier start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.

0: voorbij de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Bij een groot onderzoek van de Nederlandse politie zijn meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de Gelderlandse gemeente werd begin deze week een man in koelbloede doodgeschoten. Het gaat vermoedelijk om een afrekening in het drugsmilieu. Eerder hadden de speurders al een verdachte plaats gevonden.
1: Taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
0: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
4: Ribbetjes à go-go bij Chris in Oostende.
3: Heerlijke ribbetjes à volant thee eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje, de Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 11 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
6: Radio Ommeland.
1: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Bij twee grote uitzendbedrijven werd gefraudeerd met zo'n 19 miljoen euro aan subsidies. Dat maakt de Vlaamse minister van Werk zoal de meer bekend. Het gaat om jarenlange fraude met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Ook andere uitzendkantoren komen in het vizier.

Je hebt van die mensen die altijd en overal hun woordje klaar hebben. Die de dingen op het goede moment weten te zeggen. Nu, zo iemand ben ik dus niet. De juiste woorden vinden lukt me haast nooit. Het is sowieso al een chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan nog eens eventjes op een rijtje moet zetten, wordt het al helemaal een bende daarboven. Net als een ongedekte cheque die je weer terugkrijgt van de bank, worden ook bij mij de woorden die op het puntje van mijn tong liggen weer teruggestuurd naar de bankluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan met een mond vol tanden. Soms zou ik zo graag de mooiste volzinnen willen uitspreken, maar de woorden snoeren me de mond en dan zeg ik zomaar wat, wat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik verzucht dan wel eens dat ik jaloers ben op dichters, predikers en politici. Mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Bij wie het altijd boeiend is wat ze zeggen. Maar ja, naar hen wordt in ieder geval nog geluisterd. Hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik heb immers niet de mooiste volzinnen nodig. Ik hou me zomaar bij onschuldige woordjes die geen mens pijn doen. Waardoor je me nooit kunt betrappen op een leugen. Daarom spreek ik deze zinloze woorden tegen jou. Waar niemand zich een buil aan kan vallen. De doe-doe-doe, da-da-da-da. Die laten aan duidelijkheid toch niets over. De police.

0: oude muziek van de jaren 80 en 90.
1: Radio Ommeland.
0: Stadsradio. Nieuwsflits.
2: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengesteld

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tassen koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
6: Het centrum van Aalst is opnieuw omgetoverd tot een groot podium voor circus, straattheater, acrobatie en muziek. Het grotendeels gratis openluchtfestival Cirque viert dit jaar zijn 17e editie. Over het hele weekend vinden circus acts plaats op 16 verschillende pleinen. Hopelijk hebben we zo weinig mogelijk last van regen, vertelt Esther Sevens, productieleider bij de stad Aalst.
7: Er is een tweede melding binnengekomen over een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag in de stedelijke buitenschoolse opvang in Peer. Dat meldt burgemeester Steven Matthee van CD&V. De politie onderzoekt de zaak, de opvang blijft intussen wel nog open.
6: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water via de Palingbeek de Schelde instroomt. Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft vervolgens goedgekeurd dat die dam ook een extra wand moet krijgen. Tegen dat plan kan er wel nog beroep aangetekend worden. De dam moet meegaan tot 2056. De aanleg van de permanente dam heeft 3M eerder dit jaar al voltooid, meldt OVAM. Nu is verder toegelicht hoe het bedrijf de komende 30 jaar zal voorkomen dat verontreinigd water verder de Schelde instroomt.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Yesterday. De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. België hoort voor het eerst niet langer bij de 5 grootste bierproducerende landen van de Europese Unie. Dat komt omdat de Europese Unie de productie van alcoholvrij bier ook toevoegt aan de ranking. Maar voor alcoholvrij bier heeft de Europese Unie kerncijfers, kennelijk geen cijfers uit België doorgekregen. Trouwens, in zowat alle Europese landen daalde de bierproductie met als grote uitzondering Spanje. Daar steeg de bierproductie met bijna een kwart.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibalbroodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselare, zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

0: vervangen door een douche.
1: Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: Route. Wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campy Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat €19 miljoen aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan €213 miljoen gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
6: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

De laatste tijd hebben jij en ik alleen maar gedaan alsof. Alles wat we samen hadden, hebben we langzaam laten wegglippen. Tja, zo werkt dat in deze wereld. Als je niet bereid bent om dingen op te offeren, wordt al het moois gewoon van je afgenomen. Wat ben je nu van plan? Reken er maar niet op dat wildvreemde mensen je zullen helpen of medelijden met je hebben. Dat zou een wonder zijn. En wonderen bestaan nu eenmaal niet. En wachten op hulp van boven heeft ook weinig zin. Bloed kan simpelweg niet in wijn veranderen. In plaats daarvan kunnen jij en ik beter een afspraak met elkaar maken. We zitten toch allebei in dezelfde situatie. Dus waarom zouden we elkaar niet kunnen helpen? Ik weet ook wel dat jij je gebroken en gekwetst voelt. Maar noem mij eens één persoon op deze wereld die dat niet is. Geloof me, jij gaat je ook veel beter voelen als wij elkaar gewoon blijven steunen. Ook nu het verder tussen ons voorbij is. Ik ben niet op zoek naar medelijden, hoor. En ook niet naar iets of iemand om op te kunnen steunen. Het enige dat ik wil is een klein beetje menselijkheid om me heen. Of vind je dat te veel gevraagd? Ik heb af en toe gewoon een persoon nodig om mee te kunnen praten. En ik wil soms iemand vast kunnen houden. Op dat soort momenten wil ik alleen maar even aangeraakt worden door iemand van vlees en bloed. Human Touch met Bruce Springsteen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
1: Welkom.
2: Hi, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Estefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
8: De Gouden Hitser leeft.
9: Dit is Radio Ommel.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de

0: Plasman zit je goed.
1: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: De politie van zone Grensleien heeft zaterdagavond twee fietsdieven opgepakt. Dat gebeurde nadat de politie in Wevelgem een bestelwagen had achtervolgd. In die bestelwagen lagen verschillende gestolen fietsen en steps. In de gemeenten aan de grens met Frankrijk zijn er de jongste tijd veel fietsdiefstal. Het is nog niet duidelijk wie vanaf volgend jaar het casino van Brussel mag uitbaten. De stad Brussel had de concessie toegewezen aan de groep achter Napoleon Games, maar de Raad van State heeft die beslissing nu geschorst, na een klacht van de huidige uitbater Viager. Het Schepencollege van de stad Brussel besliste al op 17 juli over de concessie voor het casino met een waarde van 750 miljoen euro.
7: De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer.
8: Tijdens de Belisol 24 uur van Zolder is een ernstig ongeval gebeurd waarbij de race op een half uur voor het einde definitief werd stilgelegd. Een baancommissaris raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag blijft het zacht met maximaal van 18 tot 24 graden. Met af en toe wat regen, wat druppeltjes. Vanavond en vannacht vrij veel bewolkt weer. Met vooral in het oosten tijdelijk wat gedruppel. Minimaal tussen 15 en 19 graden.
12: Voel dit uit

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de 4 hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilenwee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de 4 hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.

0: brengen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: te eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Oh. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Oh. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Oh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
3: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Het visrestaurant Le Toucan sur Mer sloot in juni na een faillissement. Intussen raakte bekend dat de zaak uit Elsene een overnemer heeft gevonden. En opvallend, een viertal met onder meer Felix de Laat, wereldwijd bekend als Lost Frequencies, heeft het restaurant in Elsene bij Brussel overgenomen.
1: Dit is Radio Ommeland. Bring the action. 104.9 FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
6: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
7: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje, te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
9: Het regionale nieuws.
10: 9 Mechelse basisscholen zijn gestart het nieuwe schooljaar met een brugfiguur. Die moet ervoor zorgen dat gezinnen sneller de juiste ondersteuning vinden als kinderen door een moeilijke thuissituatie een leerachterstand dreigen op te lopen. Nu kloppen ouders vaak aan bij de school. Een brugfiguur wordt aangeduid voor een periode van 3 jaar om te zorgen voor continuïteit. En de stad Brussel wil een nieuwe Nederlandstalige schoolcampus bouwen op de site van Turn en Taxis. De campus moet plaats bieden aan 800 leerlingen en combineert basisonderwijs, secundair onderwijs en sportinfrastructuur. Het definitieve ontwerp wordt bepaald via een ontwerpwedstrijd. Dat maakt het kabinet van Schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Anaïs Maas van Vooruit, onlangs nog bekend.
11: In Wezemaal houden ze hun jaarlijkse wijnfeesten. Je kan er proeven van Hagelandse wijnen en streekproducten. Volgens de wijnbouwers is 2026 een apart wijnjaar. De hitte zorgt voor fruitigere wijnen, maar ook voor ziektes bij sommige druivensoorten.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Vandaag blijft het zacht met maximaal van 18 tot 24 graden. Met af en toe wat regen, wat druppeltjes. Vanavond en vannacht vrij veel bewolkt weer. Met vooral in het oosten tijdelijk wat gedruppel. Minimaal tussen 15 en 19 graden.
12: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.
15: This generation rules the nation with fresh shine.

Er was eens een jongetje dat met zijn ouders een auto-ongeluk kreeg. Daardoor kon hij een tijdje niet naar school komen. Toen hij eindelijk weer terugkwam, was het wel even schrikken voor zijn klasgenootjes. Zijn haar was plotseling spierwit geworden, terwijl het daarvoor nog zwart was. Hij vertelde dat dat kwam omdat de auto zo hard tegen een andere auto was gebotst. Iedereen vond het zielig voor hem, maar zelf zat hij er niet zo mee. Er was eens een meisje dat altijd te verlegen was om zich om te kleden als ze lichamelijke opvoeding had. Toen haar klasgenootjes haar eindelijk zover hadden gekregen dat ze wel met hen de kleedkamer inging, zagen ze wat er aan de hand was. Ze had over haar hele lichaam grote moedervlekken. Hoe dat kwam, kon het meisje niet zeggen. Ze hadden er altijd gezeten, zei ze. Wij dachten dat ze het heel zielig vond, maar zelf had ze er geen moeite mee. Maar de jongen en het meisje hadden één troost. Er was iemand die het nog slechter had getroffen dan zij. Dat was een jongen die na schooltijd altijd meteen naar huis moest van zijn ouders. Hij mocht nooit met de anderen spelen. En op zondag dan moest hij mee naar de kerk. Het was een rare kerk, want aan het einde van de kerkdienst raakte iedereen in een trance. Daardoor raakten de mensen buiten zichzelf en vielen sommigen zelfs schokkend op de grond. De jongen kon niet uitleggen waarom iedereen dat deed, omdat ze het altijd al zo gedaan hadden. En wij maar denken dat die jongen zich ervoor schaamde, maar hij ging gewoon zijn eigen gang. De titel is natuurlijk moeilijk te vertalen. De betekenis van het liedje: soms lijkt het alsof kinderen het heel zwaar hebben, maar zolang ze zelf goed om kunnen gaan met hun probleem, valt het allemaal wel mee. De Crash Test Dummies.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Taverneer start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit. En moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en

0: voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
0: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2 uur.
6: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Twee maanden geleden ontsnapte de Oekraïnse oligarch Vadim Ermolaev en zijn vriendin en zijn zoontje aan de dood bij een aanslag in Monaco. Zijn vriendin lag een maand in coma en ontdekte toen ze wakker werd dat ze haar benen kwijt was. Dat vertelt ze in een interview.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
2: Nou, hè?

waarom de paus niet gecremeerd wil worden. Nee, pa, waarom wil hij dat niet? Omdat hij nog niet dood is. Tom, een Hollander, en Jo, een Belg, zitten tegenover elkaar in de trein. Jo neemt een paar appelpitjes uit een plastic zak en eet ze op. Tom zegt, hé, waarom eet jij appelpitten? Jo antwoordt, daar word je slim van. Tom zegt, verkoop je niet een paar van die pitjes? Jo zegt, natuurlijk, 2 euro per stuk. Tom zegt, oké, geef mij er maar 5. Zo gezegd, zo gedaan, apetrots, speelt Tom een paar van zijn pitjes naar binnen. Terwijl hij knabbelt, denkt hij, zoveel geld voor pitjes. Tom zegt, vind jij dat niet wat duur? Voor dat geld kan ik kilo's appelen kopen en krijg ik er de pitjes gratis bij. Jo zegt, kijk, begin al te werken. De onderwijzer vraagt, hoe oud wordt een hond? Jantje zegt, dat ligt eraan. Of hij veel langs weg

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van toploge Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve

0: je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: De Franse zanger Patrick Bruel komt niet naar Vorst Nationaal op 6 oktober. Hij is sinds half juni formeel aangeklaagd voor seksuele aanranding bij 4 vrouwen. Op Instagram kondigde hij aan dat hij zijn tournee annuleert, die begin oktober van start zou gaan. Het Brussels parket heeft maandag 18 jaar cel geëist tegen de notoire gangster Antonio Ferrara. Hij staat samen met 9 anderen terecht voor een gewapende overval op een waardecentrum in Duitsland. Die werd verijdeld door de tussenkomst van de speciale eenheden van de federale politie. De bende rond Ferrara werd in april 2025 al opgerold na een hevig vuurgevecht met de leden van de directie van de speciale eenheden.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibalbroodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselare, zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland. 100.

0: opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
1: Ladies and gentlemen,

0: jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaainfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
0: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij.

0: antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

groot zit ze al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is gegroeid. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. De organisatie noemt het een fundamenteel veiligheidsrisico voor de burgerluchtvaart.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe show. Showroom Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tassen koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: De UGent organiseert in september het congres van de grootste internationale beroepsvereniging voor archeologen. Dat is wel gepland in de maand september van 2029. Gent en Vlaanderen worden dan enkele dagen het internationale centrum van de archeologische wereld. Het congres brengt naar verwachting 3000 tot 4000 archeologen, erfgoedspecialisten en beleidsmakers uit de hele wereld naar Gent. Het is de eerste keer dat het evenement in België plaatsvindt. Bij de FIPA-actie Full Integrated Police Action, die afgelopen vrijdag namiddag en avond plaatsvond in Brussel, zijn ondertussen 1133 personen, 272 voertuigen en 18 handelszaken gecontroleerd. Dat meldde de federale politie afgelopen maandag nog. De controles leverden 41 gerechtelijke en 19 bestuurlijke arrestaties op. De autosnelweg A10 in Oostende was een hele tijd dicht door een ongeval met een vrachtwagen. De chauffeur is ter hoogte van de afrit Zandvoorde tegen een verlichtingspaal op de middenberm gereden. Al het verkeer richting Oostende moest de snelweg verlaten. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. Eind juli kwam er na anderhalf jaar een uitspraak, maar verschillende partijen gingen in beroep. En dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. Onder hen ook speelfiguren Willy van Mechelen, Geert Virzon en Tom Bastiaans.
8: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
8: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Radio Ommeland.
1: Jouw classic station.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: goeds. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
1: Euroshop. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De Play Reality Reeks Knokken Tof is amper een week op tv of de flamboyante zanger Jake Atlas, die er een opmerkelijk personage is, krijgt op sociale media al een hoop homofobe bagger over zich heen. Hij is er niet goed van. Het gaat om jongeren die twijfelen om ooit uit de kast te durven te komen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilenwee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag.
2: Op een luie zondagmorgen

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
0: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische hoornaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De hoornaarsaanvallen gebeuren allemaal op dezelfde aardeweg, die intussen tijdelijk is afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse en vond al snel een heel nest op het pad.
6: Tongeren was het laatste weekend van augustus nog eens een heuse Gallo-Romeinse stad, zoals het 2000 jaar geleden was. De bezoekers leerden er, dankzij figuranten, lezingen en workshops, op een heel levendige manier het verleden weer beter kennen.
0: Een boerenkrijgmonument op de Grote Markt in Herentals mist sinds dit weekend een hand. Een stadsgis merkte de schade zondagavond op en verwittigde de stad. De politie onderzoekt wie het ruim 4 meter hoge monument heeft beschadigd. De stad hoopt dat getuigen zich melden. Agenten van de politiezone Bredene de Haan hebben zondagavond een jongetje van 8 jaar uit zee gered. De jongen was daarvoor thuis weggeglipt in Bredene en het kind liep alleen rond op het strand. Gepakt en gezakt komen de laatste leerlingen toe op het internaat op het Sint-Bavo Humaniora in Gent. Een paar dagen voor de start van het schooljaar krijgen 270 internen de kans om hun kamer in te richten en ook al eventuele vrienden te ontmoeten. Een spannend moment voor velen, zo vertelt opvoeder Leen Klottens.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag blijft het zacht met maximaal van 18 tot 24 graden. Met af en toe wat regen, wat druppeltjes. Vanavond en vannacht vrij veel bewolkt weer. Met vooral in het oosten tijdelijk wat gedruppel. Minimaal tussen 15 en 19 graden.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Britte Pech voor Jesse Bisiwoo, de 18-jarige aanvaller die deze zomer een droomtransfer maakte van Club Brugge naar FC Barcelona, moest per brancard van het veld worden gedragen nadat hij zwaar werd geraakt aan de enkel. Na de wedstrijd verscheen hij ook met krukken en het zag er niet goed uit.

Ze zijn allemaal wat geruisloos langs me heen gegaan. Al die geweldige relaties waar mensen het altijd over hebben. Maar eerlijk is eerlijk, het lag ook wel een beetje aan mezelf. Ik lette gewoon niet goed op wat er met me gebeurde. Neem nu de relatie tussen jou en mij. Ik had gewoon niet in de gaten dat je veel te bezitterig deed over me. Ik kreeg gewoon niet de kans om mezelf te zijn bij jou. Toen ik dat eenmaal in de gaten kreeg, moest ik diegene zijn die de eerste stap zou nemen. Eén van ons moest het veld ruimen. En die eerste stap, die kwam dit keer eens van mij. Ach, je was lief voor mij, hoor. Maar ik had soms het gevoel dat ik overal van afgeschermd werd. Dat ik niet overal bij mocht zijn. Nu ja, wat krijg je dan? Dan word je wat nors en tegendraad, net als een kind. Dat is wat mij overkwam. En dus moest ik stoer zijn en jou de deur wijzen. Maar ja, of ik daar nu zoveel gelukkiger van geworden ben. Want ze zeggen wel eens, scheiden doet lijden. Nu, dat gaat zeker op in ons geval. Maar één van ons ligt op dit moment eenzaam in het tweepersoonsbed, huilend naar het plafond te staren. Eén van ons zou willen dat die nu ergens anders zou zijn. En één van ons ligt hopeloos te wachten op dat ene telefoontje. Eén van ons wendelt zich in zelfmedelijden en kan zichzelf wel voor de kop slaan met zo'n stommiteit. Nee, het was niet handig van me om je de deur te wijzen. Maar ja, één van ons moest zo nodig. En nu heb ik spijt. ABBA met One of Us.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouille

0: patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
1: Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.

Ik loop door de kille stad en zet de kraag van mijn lievelingsjas nog even op, want de ijskoude wind giert om me heen. Mijn gedachten worden bijna weggeblazen door de kille wind. Terwijl ik oversteek, zie ik een paar kinderen spelen op straat. Ze hebben geen keus, want ze hebben geen dak boven hun hoofd. Ik kijk wel naar ze, maar ik doe alsof ik ze niet zie en loop vlug door, alsof ik blind kan zijn voor hun problemen. Lange tijd ben ik dat wel geweest, hoor. Ik wilde de problemen van anderen niet zien. Ik dacht alleen maar aan mezelf en aan mijn eigen leven. Maar het wordt nu tijd dat ik mijn blik verruim. Ik moet inzien dat er meer is in de wereld dan mijn eigen zorgen. Dat er mensen zijn die het veel slechter hebben dan ik. Soms hebben ze niet eens een dak boven hun hoofd of hebben ze geen geld om uit te geven. Ik weet dat mensen het niet van mij verwachten, maar ik voel erg met ze mee. Langzaam is het me duidelijk geworden, als je deze wereld een klein beetje beter wilt maken, moet je bij jezelf beginnen. Je moet nu het tij keren, nu het nog kan. Daarom begin ik bij de man die me elke ochtend in de spiegel aankijkt. Ik kijk terug en ik vraag hem of hij iets wil veranderen. Zijn boodschap is zo helder als maar zijn kan. Wil je de wereld verbeteren? Begin dan bij de man in de spiegel. Man in the Mirror, Michael Jackson.

Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Een bezorgde Belgische toerist heeft de Franse politie in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Onze landgenoot hoorde tijdens een bergwandeling noodkreten en belde in paniek de hulpdiensten. Die rukten dan ook massaal uit. De noodkreten wachten ook een zoekactie en krijgt ook een bizarre wending. Het incident gebeurde nabij Lac du Forlet, een bergmeer in de Franse gemeente Salzern. De noodkreet werd serieus genomen. Men ging op zoek. Het bleek te gaan om een lokale boer die de avond voordien heel luid zijn koeien bij elkaar aan het roepen was. Het ministerie bleef dus wel onopgelost.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen. Met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard. Met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39. Het regionale nieuws.
0: Er is een koper gevonden voor de voormalige Audi-sitte in Vorst. Het Kempische bedrijf Heilengroep. Dat plant er een groot bedrijvenpark met lokale firma's en internationale spelers. Op termijn moet het project 3000 jobs opleveren, ongeveer evenveel als het aantal banen dat verloren ging door de sluiting van de fabriek. Anderhalf jaar geleden rolde de laatste auto van de band in de Audi-fabriek in Vorst. Sindsdien staat de sitte van zo'n 55 hectare leeg. In Loppem is een benefietveiling gehouden voor VZW Vriendenhuis ter Loppem. Bij een ongeval op de Moorselbaan in Aalst is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. De man botste er met een personenauto bestuurd door een 86-jarige man. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de zware botsing te onderzoeken. Het ongeval gebeurde iets na 9:30 zondag op de Moorselbaan op de kruising met de Paddenbijverstraat.
9: Het voorbije weekend werd in Lommel het EK Schapendrijven gehouden. Op de festivalweide van Kristalpark streden de beste handlers en hun border collies uit heel Europa om de Europese titel. Voor velen van hen was dit de laatste oefening voor het WK in Schotland. De Soeverein in Lommel was tijdens het laatste weekend van augustus de start en finish van de 8e editie van de Bosland Trail met zo'n 4000 deelnemers dit jaar. En dat is een nieuw record. Die hoge opkomst heeft volgens de organisatie te maken met een nieuwe wandelroute van 25 kilometer die voor iedereen haalbaar is, klinkt het.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag blijft het zacht met maximaal van 18 tot 24 graden. Met af en toe wat regen, wat druppeltjes. Vanavond en vannacht vrij veel bewolkt weer. Met vooral in het oosten tijdelijk wat gedruppel. Minimaal tussen 15 en 19 graden.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Bij een groot onderzoek van de Nederlandse politie zijn meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de Gelderlandse gemeente werd begin deze week een man in koelenbloede doodgeschoten. Het gaat vermoedelijk om een afrekening in het drugsmilieu. Eerder hadden de speuders al een verdachte tas gevonden in het nabijgelegen Wijchen.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaal kroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
6: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 6 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken

0: als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Oud van der Groot ziet zal er tijdens het je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Bij twee grote uitzendbedrijven werd gefraudeerd met zo'n 19 miljoen euro aan subsidies. Dat maakt de Vlaamse minister van Werk zoal de meer bekend. Het gaat om jarenlange fraude met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Ook andere uitzendkantoren komen in het vizier.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van toploge Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
2: En daartoe zeg ik deze toch.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 47 69. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: geïntegreerde fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter. En dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde.
3: Voor het eerst als leerkracht voor de klas staan, voor het eerst naar een reguliere school gaan of als uitwisselingsstudent je eerste schooldag beleven in een vreemd land. Voor Joran, 21, Bruno, 15 en Helena, 16 jaar, is deze eerste schooldag nog net iets spannender dan voor de meeste kinderen en jongeren.
4: In Herend houden verschillende fietsers en organisaties een grote fietsactie. Ze doen dat om Bea van Beckhoven te herdenken, die op 30 juni overleed. Zij werd aangereden op het fietspad ter hoogte van het knooppunt van de Mechelse Steenweg, de N26 en de E314 op de grens van Herend en Leuven. De actievoerders willen dat er een fietsbrug komt.
3: De bouw van het nieuwe ziekenhuiscomplex op de Neerkouter in Sint-Niklaas kan wellicht in 2028 beginnen. Dat kondigt de stad Sint-Niklaas aan na een akkoord met ziekenhuisgroep Vitas en de milieubewegingen Bond Beter Leefmilieu, de BBL, en Actiecomité Leefmilieu Linkeroever, ABLLO. Daarmee komt er een einde aan een juridisch geschil dat al 15 jaar aansleept.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond en vannacht blijft het vrij bewolkt, met vooral in het oosten tijdelijk nog wat gedruppel. Minima tussen 15 en 19 graden. Morgen is het vaak bewolkt weer. In de loop van de dag trekt een zwakke regenzone over het land, met maxima van 19 tot 25 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. België hoort voor het eerst niet langer bij de 5 grootste bierproducerende landen van de Europese Unie. Dat komt omdat de Europese Unie de productie van alcoholvrij bier ook toevoegt aan de ranking. Maar voor alcoholvrij bier heeft de Europese Unie kerncijfers, kennelijk geen cijfers uit België doorgekregen. Trouwens, in zowat alle Europese landen daalde de bierproductie met als grote uitzondering Spanje. Daar steeg de bierproductie met bijna een kwart.

Michael moet even diep zuchten. Waarom wil nu niemand zijn liedje zingen? Het zit nog wel in de nieuwste film van een acteur die net een paar Oscars heeft gekregen. Toch heeft de ene na de ander zangeres nee gezegd. Je zou het eens moeten laten inzingen door een man, had de filmproducent nog gezegd. Maar ja, Michael heeft er nu zo één in zijn studio staan, maar daar wordt hij niet echt gelukkig van. Die zanger wil wel veel te veel veranderen aan zijn liedje. Een pianootje hier, een gitaar daar. Het liedje lijkt helemaal niet meer op wat Michael in gedachten had. Hij zucht opnieuw. Mooi is dat. Schrijft hij een liedje voor een film, dreigt het één grote flop te worden. Zullen zijn bazen van de filmstudio dat leuk vinden? Een tijdje later gaat de film in première. Michael zit in de zaal te kijken, maar dan hoort hij de mensen om hem heen. Ze vinden het helemaal te gek. Dit wordt een nummer 1, hoort hij iemand roepen. Michael moet lachen. Die zoetsappige rockballet, een nummer 1, dat moet hij nog zien. Een paar weken later staat het liedje waar Michael eigenlijk niet zo echt blij mee was op nummer 1 overal in de wereld. Michael zucht opnieuw, maar dan van verbazing. Het liedje wordt een hitlegende tegen wil en dank. Het is de legende van Michael Kamen en van Bryan Adams. Everything I do it for you. Waar Michael eigenlijk niks in zag.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton.

0: Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Amerikaanse actrice Carla Jeffrey, vooral bekend voor haar rol als Bree in de populaire Disney filmreeks Zombies, is op 33-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar managementbureau bekendgemaakt. De doodsoorzaak is nog niet bekend.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: of stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Welkom.
4: I'm in the bun from Duran Duran.
5: Hi, this is Cher.
6: Hi, this is Nick Kershaw.
7: Hi, this is Donna Summer.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: De golden hits herleven.
11: Dit is Radio Ommeland.

vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
0: 104.9 FM.

haar is net zo platinablond als die van oude filmdiva's. Haar lippen een zoete verrassing. En haar handen zijn altijd goed voor een warm welkom. Nee, er is weinig op haar af te dingen. Ze is net zo puur als vers gevallen sneeuw op een koude winterochtend in New York. Om over die ogen van haar nog maar te zwijgen. Kortom, ze is de perfecte vrouw. En ze weet het ook. Ze plaagt je ermee. Zodat je je ongemakkelijk gaat voelen. Ze lijkt misschien een muurbloempje of een onschuldig jong meisje, maar ondertussen weet ze precies wat ze doet. En ze heeft de maniertjes van al die beroemde filmdivas van lang geleden. Ze kan bijvoorbeeld langs je heen kijken, zoals alleen Greta Garbo dat vroeger kon. Maar goed, alle mannen laten zich makkelijk door haar inpalmen. De mannen vinden dat natuurlijk prachtig, want van wie krijgen ze anders zoveel aandacht? Ze laat die kerels alle hoeken van de kamer zien, zodat ze haast bont en blauw weer bij haar weggaan. Haast net zo blauw als die onvergetelijke ogen van haar. Ze heeft die mannen gewoon in haar macht. Het ene moment is ze hun minares, even later wordt ze weer oneerbiedig gedumpt. Ze is zo ongrijpbaar dat ze wel wat weg heeft van een vrouwelijke spion of privédetective uit zo'n oude zwart-wit film van lang geleden. Zo'n film waarin de diva's aan één blik genoeg hadden om de mannen in hun macht te krijgen. Zo is zij ook. Want wat wil je met die blik van haar? Die onvergetelijke ogen die alle kerels meteen inpakken. Die ogen die zo uit een Bette Davis film lijken te komen. Bette Davis Eyes. Dit is Kim Collins.

0: Kapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje, te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 8 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drug. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

Soms moet ik nog wel eens denken aan vroeger, toen we nog jong waren en wild en onbezorgd. Het leek wel alsof jij en ik de enige waren die in deze wereld bestonden, al het andere was voor ons niet belangrijk. Nu zijn we een hele tijd verder en nog altijd ben jij de belangrijkste in mijn leven. We hebben een lange weg afgelegd met de nodige obstakels en valkuilen, maar die weg ligt nu gelukkig achter ons. Want ook al zijn we onderweg af en toe links en rechts afgeslagen, uiteindelijk kwamen we elkaar toch weer tegen. Aan die zijwegen moet ik wel eens denken als jij in mijn armen ligt. Ik kan eigenlijk niet geloven hoe goed we het wel niet hebben met elkaar. De liefde die ik mijn leven lang heb gezocht, heb ik eindelijk in jou gevonden. Ze zeggen wel eens dat je één keer in je leven iemand tegenkomt die de absolute ware is. Iemand die je wereld helemaal op zijn kop zet. Nu, die bewering is helemaal waar. Iemand die me weer uit de put helpt als ik het niet meer zie zitten, die iemand ben jij. En ach, al die dromen die ik vroeger had, zijn nu wel zo'n beetje uitgekomen. Meer hoeft niet zo nodig. Jij bent alles waar ik ooit naar heb verlangd. Dus wat wil ik eigenlijk nog meer? Niets eigenlijk. Daarom voel ik me de koning te rijk. En lijkt het net alsof ik met jou alleen al jaren rondzweef in een hemel. Bryan Adams met...

taxi.be. Naast gewone taxiritten doet Taxicust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxicust bellen. 0473 113 333. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. Milieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 0800 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Soutaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: 020-113-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha

0: Je seizoen na seizoen. Met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kastelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. Milieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Ribbetjes en go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen.

0: 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets. Die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koffiesten met David van Dijk, Wim Soetaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

44 69. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Hartman zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
3: Ik doe zich deze nog.
4: Ik wil alleen next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina Bij de Graaf van Vlaanderen.

0: De grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooy, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 1 uur.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 2 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.